0: En jeder weet je wat over dit en dat.
1: Ik mag Rapsfeld zo schön gehe, Zwolgen op de Dee, Kiewit op de Wisch, te middag schön